mij. Toen heel begrepen op bij jou, je moet feit in vrije. Het heel wat in vrije, vrije, kreeg in kapje, wat in borst op en in mama is het naar.

Zendece, taklem zendece. Bali zendece, jurval malik, mujuraj malik sabay. Jaratunda te zendru yalla.

0: leden misschien met een gelijke te wie gaan draaien. Misschien de generaal Sambaja. Zaten die jongen die jury nee. Om het op te ik alaat het u jury maar kallen bandraabe. Is aan hoort. Wilt u nu redden van gul? Hier is zo. De panimen en de bombardo. Maar ook een goede naar de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van de jongen van passa a passar a tua selaga. Isso é muito bom, muito fácil. Que eu,
1: Mariano, com mais de como a pinta. Ah, sim, de
0: Ali Banna, Ali Hamidin, pour d'Andréa de Malik Parso, tu jubes dans des machines sur le jubes hood et tant de cartes. On dit que Guinée, on va hâte une nouvelle pour nous, on va goûter le goût, on va donner du gosse rimanja. Tu peux pas avoir le machine sur le Falde Zaymoran, Jubi hood du monde, nous, comme Amou de Somaja, Ibn de Somaja, tu me dis nous, c'est un Yeah. ɗo e jonni ɗo e galle.